Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: But that's where I met him, my sidekick and friend. I've got more than enough of his memories. For down in Mesquite there's a cowboy sleeping where bulls ain't a bucking, ain't a bucking, oh.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroad

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: about it. Some folks don't never do nothing to nobody. I ain't gonna ride for you no more. Hey, mister, you sure got a good looking old lady. Like to get a hold of her.
1: En goedemorgen luisteraars, dat was Bobby Bear die ons uur opende met Truckdriver. Omdat hij de vorige keer maar half kon. En dan begrijpt u al dat dit deel 7 wordt van de serie over trucks en hun drivers. Het was een van de 7 songs die op 9 december 1974 werden opgenomen. En later op de dag nog eens overdubbed met de stemmen van Bobby Junior, Carl, Jean en Shannon Bear. Zijn kinderen.

Stella Parton zong over long-legged-stuckdrivers. Ze schreef het zelf en zette het in 1975 op de plaats. En twee jaar later zou Philomena Beckley het ook nog eens doen. Er staat op haar LP I Want to Hold You in My Dreams. Joe Wunderle, ja, zo schrijf je het tenminste, vroeg eens een truckdriver. En dat staat op zijn cd Times Are Strange. Augustus vorig jaar verscheen zijn vijfde. Hij komt uit het noordoosten van Ohio. En Jody Stevens beweerde, I am an old truck driver. En zelf maakte ze één cd, maar ze verleent hen diensten vooral aan anderen voor verschillende technische handelingen. Bijvoorbeeld aan Luke Bryan. Het staat op haar cd Real Country uit 2005.

0: to rest.
1: Bus Martin had een lied over dump truck drivers. Hij werd wel de singing logger genoemd. Hij maakte 6 LP's in de jaren 60 en 70. Maar in 83 kwam hij om het leven toen hij in zijn eentje in Alaska op jacht was. Johnny Cash introduceerde hem in Nashville op het toneel met de woorden: "The only difference between me and Bus is he is singing about lumberjacks and I'm singing about cotton pickers." Het lied van Speedy West was getiteld Truck Drivers Ride. 18 juni 1951 met Jimmy Bryant, Billy Strange en Cliffy Stone. En zijn echte naam was Wesley West, dat is ook een goede naam. En hij leefde van 1924 tot 2003 en hij zong 6 LP's vol. En Joe Glazer voelde zich een truck driver man. Hij leefde van 1918 tot 2006 en was vooral folkzanger en activist voor de gewone man. En Discogs kent van hem maar liefst 54 albums.

0: Jay Lee Webb zong over The Cutest Truck Driver. Hij was inderdaad een broertje van Loretta Lynn. Hij leefde van 1937 tot 1996 en zijn bekendste song was I Come Home A Drinking. Een answer song op een lied van Loretta. We kennen drie albums van hem. Red So Fine kwam daarna met Truck Driver Sprayer. Die zullen inderdaad wel eens een schietgebedje zeggen als er iets bijna misgaat. Ik haalde het van 16 all-time favorites, maar het verscheen al in 1969 als een singeltje. En High Pine Whiskey Gel is de naam van de persoon of groep van wie ik één live cd heb en één EP met drie tracks. En één van die drie heet Robot Truck Drivers. Ik ken hem of ze verder niet.
1: I was pushing my rig out across the desert one morning, about three. And there was nobody else out on the road, nobody except for me. When I saw what looked like a flying saucer sitting by the side of the road. So I hit the air and I stopped it right there and I darn near lost my load. Well, I crawled down my rig and I walked on over to this funny-looking flying machine. It had some weird designs and some funny-looking signs like I ain't never seen. Then I heard this tapping inside, so I opened up the door just to see what I could see.

Red Simpson hadden we al eerder in deze serie. Nu zong hij over de Flying Saucer Man en de truckdriver, de vliegende schotelman en de vrachtwagenchauffeur. Leuk verhaal. Hij werd in 1979 als singeltje uitgebracht. En Red schreef het zelf naar aanleiding van een verhaal in de krant. En Kitty Wells kwam ook al eerder langs, nu met truckdrivers Sweetheart uit 1967. Er staat de LP Kitty Wells Showcase. En ik denk niet dat het ergens anders te vinden is. En van Red River Dave weet ik niet of hij zelf rood was op de rivier. Maar hij bracht ons ongeveer in 1954 de Truckdrivers Special. En hij deed dat samen met de Davis Girl Trio en Jake Arrows Band. Dat trio kennen we beter als de Davis Sisters, Mary Frances Panic of Skeeter en Betty Jack Davis.

en Snow zong daar meestal ook nog bij. Snow was trouwens 10 jaar ouder dan Atkins. En Austin Woods bracht ons de truckdrivers Night Run Blues, want vaak moeten ze ook 's nachts rijden. Die kwam in 1957 en hij was samen met His Misery Swingsters. We kennen 2 albums van ze midden jaren 60. En Durwood Haddock zag of riep hen op om te doen, truckdrivers Turn 'Em On. Hij werd in 1934 geboren op het platteland van Texas en maakte een hele reis singles en die later voor 4 verschillende cd's werden verzameld.

Frankie Miller was vroeg opgestaan en riep de chauffeur die net wakker was toe: "Good morning, truck driver." Frankie was een Blackland farmer, dus altijd vroeg bij de pinken. De opname was in 2012 en daarna zou hij nog één keer 7 jaar later in de studio zijn. Dave Dudley maakte een dansje, de Truck Drivers Waltz, maart 1965. En niet eens zo heel vreemd, want zijn allereerste opname, 15 jaar eerder, was al de Iowa Waltz. En de Light Crust Dog Boys brachten de Truck Drivers Boogie. Ze waren met z'n negenen en begonnen in 1931 onder leiding van Milton Brown. Maar nu wordt het tijd om ons aan het rijtijdenbesluit te houden. Hier komt nog Jimmy Loxton met Truck Driving Buddy en Tara Nevins met You're Still Driving That Truck. Tot straks.

0: Okay, girls and boys, get on your horse and get ready for some hot smoking country music.
1: This is Crossroad Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Dit wordt aflevering 4 van de serie over bruggen, maar dat had u al door. Deze keer zongen de McPeak Brothers over de Brits over Troubled Water van Paul Simon, want die had hem gebouwd. Het staat op een cd Making Tracks. Dewey, Mike en Larry McPeak, Jeff Midkiff en topfiddler Gene Elders.

heb er nog een stuk of wat waar de naam aan is verbonden, zoals de Forest Hill Bridge van de Bender Mountain Boys. De brug ligt in Auburn, Californië, over de North Fork American River. Een enorme betonnen brug over een riviertje van niks. De CD heet ook zo en de boys komen uit dezelfde buurt en heten Taylor, Ron, Rob en Cecilia. En dat lijkt me een Bender girl. De New Balance vertelde over Thijs Ferry Bridge. Die zouden we in Wales moeten zoeken, maar officieel heet hij de Callender Hamilton Bridge. De band komt uit Indiana en bestaat uit 6 man, onder wie Ronnie Dierton plus Caleb Dougherty, die als gast meedeed, 7 dus. Lowell Farney en Jim Horn hadden het over een Silver Bridge. Die vindt u bij Court Bridge City in Texas. Het nummer verscheen in 1968 op een singeltje.

We bleven nog even bij die Silver Bridge, want Scott Tackett zong over de Silver Bridge Lament. We kennen Scott van de band Hammertown. Die begon in 2012, maar 3 jaar later maakte Scott zelf nog een cd, Looking Back. In 2000 was hij al een eerste band begonnen. Ray Anderson vertelde over de Silver Bridge Disaster. En nu gaat ons een lichtje op. Hij heet in werkelijkheid de Point Pleasant Bridge. Hij werd in 1928 gebouwd in de Route 35 over de Ohio River. Op 15 december 1967 stortte hij in en 46 mensen kwamen daarbij om, van wie er 2 nooit zijn teruggevonden. Die Ohio River die kan spoken. De single ze werd nog hetzelfde jaar opgenomen. En de band Big Spike kwam toen nog met Emily's Bridge, ook een echte brug, de Goldbrook Covered Bridge in Stowe, Vermont. Een brug met een houten overkapping en gebouwd in de 1844. Het is net alsof je door een huis heen loopt op dat ding. De cd heet A New Day en leadzanger Pete Lengdel schreef het nummer.

Op de cd Picking on Vince Gill 2 van de CMH Studio Band vond ik Which Bridge to Cross. Dat had Vince zelf in 1994 opgenomen. En daarmee zijn we in een nieuwe categorie beland, de bruggen die overgestoken moeten worden. En zo bracht de Lewis Family Crossing the Bridge. Ik haalde het van de Golden Gospel Best en de opname is 1967, officieel door Little Roy Lewis en de Lewis Family. De titel van Raymond Fairchild wijkt maar weinig af, Crossing Dry Bridges. Bruggen dienen er in het algemeen voor om droog aan de overkant te komen, maar als een houten brug nat is, kan die spekglad zijn. De cd heet volledig Rural Rhythm Presents Honky Tonkin Country Blues, featuring Raymond Fairchild. En er staan 20 songs op, allemaal kortjes, zoals we dat kennen van dit label. Clarence Holyfield speelde gitaar en de anderen, ja, dat weten we niet.

De band Nickel Creek gaf ons de opdracht Cross the Bridge. Tja, en als je nou niet durft, het staat op hun cd Here to There. Ja, toepasselijk dus. En de country gospel airs voegden één letter toe, Across the Bridge. Hun LP had geen titel en ze kwamen uit Ohio Valley. En Zeke Hoskins nam in 1959 het initiatief. Rich in Tradition bracht er eentje waar ik eigenlijk mee had moeten beginnen. Draaibruggen, oftewel swinging bridges, wat ook nog zwaaiende bruggen kunnen zijn. Ze gingen over een old swinging bridge die dus wel niet zo betrouwbaar meer zou zijn. Black Mountain Special heette de cd en Bluegrass Unlimited was er in november 2010 heel lovend over.

En dan komen de bruggen die nog gebouwd moeten worden. Zo besloten Jim en Jesse McReynolds, we'll build a bridge. Ja, je zult wel moeten als je niet kunt zwemmen. Het was 13 november 1968, Bobby Thompson speelde banjo en de anderen waren sessiemuzikanten. Ze gaven eigenlijk antwoord op de band Flat Lonesome, want die vroeg Build Me a Bridge. Ze allemaal wel figuurlijke bruggen zijn geweest. Dit waren Charlie, Buddy en Kelsey Robertson, van wie de laatste was getrouwd met Paul Herrickel, die ook meedeed, Michael Stockton en Dominic Illingworth. En Rick Ferris lukte het niet. Can't Build a Bridge to Glory. Ja, toch is hij aardig bekend geworden. Zijn cd heet The Next Mountain. En Laura Orshaw fiddelde, Harry Clark speelde mandoline en Russ Carson banjo.

Tim en Savannah Finch en de Eastman String Band vonden de brug niet stevig genoeg. Dus waren Rebuilding a Bridge. Ik weet niet meer hoe ik eraan kom, maar ik vond hem wel mooi. En nu bedenk ik ineens dat ik Which Bridge to Cross van Vince Gill wel eens door hem zelf wil horen. Hij hoort wel niet in dit uur, maar voor Vince doen we een oogje dicht. Het wordt de laatste ook, voor dit uur tenminste. Tot straks en wordt vervolgd.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

draait dus ook al in de vorige aflevering van de serie Brothers, de Krook Brothers String Band met My Wife Died Friday Night, 5 oktober 1928, omdat u begrijpt dat dit deel 7 wordt.

Peter Rowan en de Rowan Brothers brachten een troostrijk liedje, I'll Be There. De cd heeft geen titel, maar is een mooi ding. En Peter is bekend, zijn zoons Chris en Lorin worden dat misschien nog wel. Chris speelt gitaar en zingt hoge bariton. En Lorin 12 string gitaar en mandoline en zingt tenor. En Sally van Meter speelde erbij op de dobro. Op de live LP, de Steve Martin Brothers, wordt te veel gekletst, maar hun Sally Gooden is toch een mooi stukje vakwerk. Steve speelde natuurlijk zelf op de banjo en we worden weer vrij bedrogen, want ik geloof niet dat er een broer heeft meegedaan. The Deep Ocean Blues is de titelsong van de cd 2013 van Greg Cornell en de Cornell Brothers. Jammer van die drummer. Reden voor iBiblio om hem maar niet op te nemen. Ze komen uit Brooklyn, maar op zijn website wordt alleen Greg zelf uitgebreid genoemd. Ik hoop maar dat het echt zijn broers waren die meededen.

De Clark Brothers speelden The Homecoming op hun album Working It Over. Maar ik heb me blauw gezocht aan informatie. Ik denk dat het Ashley, Adam en Austin zijn, maar ben daar verder van zeker van. De Wolf Brothers brachten ook een instrumental, Uncle Henry's Gone. En dat is dan het tweede sterfgeval vandaag. De CD uit 2001 heet An All-Time Odyssey. Ze komen uit Elk Creek, Virginia. En wat denkt u wie het zijn? Donna en Jerry Correll, Casey Hash, Dale Morris, plus twee gasten. En we worden dus weer bedrogen. De Day Brothers, David, Daniel en John, dus wel degelijk broers, vormen een sympathiek stel. Want via hun website kun je hun cd's helemaal beluisteren en dus ook opnemen. Ik nam Leaning on the Everlasting Arms van een cd, His Embrace. Zeker vier hebben ze er al uitgebracht.

De zonen van Red Allen hebben als de Allen Brothers een stuk of 8 albums volgezongen. Ze heten Harley, Greg en Ronnie en spelen mandoline, banjo en bas. In Where Do the Good Times Go hadden ze de 4 vrienden bij. Er staat op de LP Clara's Boys uit 82. Haar moeder heette namelijk Clara. Maar we hebben nog andere Allen Brothers die Austin en Lee heten. Maar zij waren actief tussen 1925 en 1935. Het label Document was zo vriendelijk om al hun singles te verzamelen en op een 3-cd-box te zetten. De Chattanooga Boys, dat was namelijk hun bijnaam. Op de opening van hun Long Gone from Bowling Green hadden ze patent. En ze kwamen uit Mount Eagle Mountain ten noorden van Chattanooga, Tennessee. En de Suckins Brothers hebben een stuk of 10 cd's gemaakt en van Number 7, ja, hun 7e dus, uit 2009 nam ik Gonna Be Moving. Nou, wat denkt u? Het zijn Ken Clark, Gene Daniels, Mike Gibbs en Mark Grant. Weer geen broers dus. Wat hebben we toch een pech vandaag.

zou toch niet zeggen dat hij uit 1927 kwam, hè? The Cat Along Little Dockies van de Cartwright Brothers. Geen familie van Ben van de serie Bonanza. Ze schreven het zelf en ze waren razend populair in de jaren 20. Hun namen, u zult het niet geloven, Mark Nelson en Jeff Schwiebach. Goodbye, my baby, goodbye. Dat waren de McClendon Brothers van 28 september 1938. En het kwam van een 4-cd-box met veldopname. De broers heetten Buster McClendon, die zong en harmonica speelde, en Jesse Bassett. Dezelfde lakenen pak dus weer. Maar dat Brothers was nu eenmaal in. En de laatste had de onbeleefde titel The Devil's Pisspot. Uitvoerde de Bakersfield Brothers uit Bakersfield in het noorden van New South Wales, Australië. Hoewel ze niet dezelfde achternaam hebben, zijn het wel degelijk twee broers. Vaughan Davis en Gerrit Bjaarland.

Brett en Brandon Apple maakten als de Apple Brothers in 2007 een mooie cd die ze All Time Saturday Night noemden. Ibibilio kent het album wel, maar hun voornamen niet. En ze blijken ook niet erg aan de weg te timmeren. Ik koos de Clean Castle Hornpipe. En op een Franse website vond ik nog de Apple Brothers et een groep de muziek. Dus toch. In 1987 verscheen de cd The McCoury Brothers door The McCoury Brothers. En daarvan nam ik Another Day. Het zijn inderdaad de beroemde Del en zijn broer Jerry samen met David McLaughlin, Eddie Stubbs en Richard Underwood. Een fiddler Wally Bryson maakte in de jaren 70 4 LP's samen met de Blaylock Brothers. Van Bluegrass Bay enzovoort nam ik Weeping Willow. En dit bleken rasartiesten te zijn. Clyde Blaylock, banjo, Ralph gitaar en samen zingen ze. Wally Bryson fiddle, Pete Watson gitaar en Marshall Smith bas.

Het label Bronco Buster verzamelde 8 songs van de Buchanan Brothers en zette ze op een cd. Een Hootenanny Papa werd in 1948 als single uitgebracht. Moeder hield van rijmen, dus noemde ze Chester en Lester. En zelfs Wikipedia besteedt aandacht aan hen, maar heeft niet kunnen vinden waar ze vandaan kwamen. Nou, ik ook niet. En dat Knoxville Jail van de Lambert Brothers klonk toch ook wel lekker. En ze schreven het zelf. De een heet Gilbert en de ander T.H. Weer zo eentje die zijn echte naam niet wil noemen. Op de LP First Class Bluegrass, en dat klopt, zijn ze samen met de Three County Boys. En van de Duffy Brothers kent Emilio 4 LP's. Het lied over de Country Boy staat op Fire on the Mountain uit 86. Ray speelt gitaar en banjo, Leo fiddle en mandoline. En dan hebben we er ook nog een aantal vrienden bij. Kan er nog eentje, de Crane Brothers met Old Old House van hun album Breaking Out uit 1988, opgenomen in Florida. Dus daar zullen ze vandaan komen. Wayne, Jimmy, Steve, Jerry en James Crane, plus Jimmy Loftin op de banjo. En dat was het weer voor dit uur en voor vandaag. Wordt vervolgd en tot de volgende week.

This Town Ain't Small Enough, Brad Paisley van zijn nieuwe album High Ho Silverado. En het was genieten afgelopen zaterdag in Grollo, waar Brad Paisley de hoofdact was op het Internationale Blues Festival. Samen met zijn band zette hij daar een fantastische show neer. En gaf hij aan onder de indruk te zijn van ons mooie Nederland. Hij had geen idee waar hij was daar in Drenthe, maar hij vond het wel heel mooi, zei hij. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het is weer tijd voor een uurtje country muziek, oldies en nieuwe songs. En nieuw, dat is het album van Vince Gill dat afgelopen week verscheen. 50 Years From Home, deel 8, A Mother's Prayer. En wij draaien de titelsong van Vince Gill.

Vince Gill, A Mother's Prayer. Het is de titelsong van deel 8 van 50 Years From Home, A Mother's Prayer. En op de banjo hoorde u Vince Gill zijn vriend Charlie Worsham. Hij neemt ook de interviews af die zich in de muziekkamer van Vince Gill's huis afspelen. En die allemaal bij deze serie albums horen die de muzikale biografie vormen van Vince Gill. Dream Chaser, dat is de titel van het nieuwe album van Willie Nelson. Het album is inmiddels alweer een maandje uit, met prachtige songs gevuld. En we hebben er al wat van gedraaid en ook vanmiddag weer zo'n mooie song van dat album hier in Country Love. Wonder What I'm Gonna Do, Willie Nelson.

Willie Nelson, Wonder What I'm Gonna Do van zijn laatste album Dream Chaser. Afgelopen week was het de geboortedag van June Carter Cash. Zij werd geboren op 23 juni 1929, dus het was haar 97ste geboortedag. En op 5 juni jongstleden verscheen het album Voices from the Ridge, The Final Sessions van de Carter Sisters, waarvan June Carter er natuurlijk één is. Niet geheel toevallig dat dit album in de maand verschijnt dat ook June Carter haar geboortedag heeft. Want haar zoon John Carter Cash bracht het album uit als een eerbetoon aan zijn moeder en zijn tante. In maart en april 1993 namen de Carter Sisters deze songs op voor het album. En daar was ook John Carter Cash bij en de dochter van Anita Carter, Laurie Davis Bennett. Het album is schitterend, mooi opgenomen en de songs zijn klassiek van de Carter Family. We hebben er voor vanmiddag eentje uitgezocht, Foggy Mountain Top, de Carter Sisters.

Tijdloos mooi, de Carter Sisters met Foggy Mountaintop. Zoals het begin van deze uitzending aangekondigd, vond afgelopen zaterdag het Holland International Blues Festival plaats. Daar waren ook aanwezig op vrijdag Midland en op zaterdag de Old Crow Medicine Show. Laatstgenoemde band speelde de sterren van de hemel, ondanks de warmte. Je kon ze bijna van het podium afdwijlen, omdat ze het zo warm hadden. Maar de enorme energie die deze band heeft in een live optreden, ja, dan kan het ook bijna niet anders. Ook de band Midland heeft zijn sporen nagelaten en zijn visitekaartje afgegeven. Dat deden ze ook met hun nieuwe album Stages. Van dit album hebben we voor vanmiddag One Day You Won't. En daarna van de Old Crow Medicine Show, Y'all Come.

De allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Yield Grow Medicine Show. Y'all come. Van hun nieuwe album Union Made en een song die ze afgelopen weekend ook in Grollo ten gehore brachten. Een album dat alweer wat langer uit is, dat is het album Hard-Headed Woman van Margot Price. Wild at Heart is een van de vele mooie songs van dat album.

say. De Steep Canyon Rangers hoorde u met Back of Beyond van hun laatste album Next Act. We gaan naar onze gospel voor vanmiddag en die is van Lisa Brokop. In 2023 bracht ze het album uit Who's Gonna Fill Their Shoes met daarop Country Western Music Angel Choir. Lisa Brokop.

onvergetelijke Chet Atkins met Heartaches. Van zijn album The Fingerstyle Guitar uit 1957. En wat klinkt dat ook nu nog prachtig, mooi en tijdloos. Juni is Chet Atkins maand bij Country Love. Want op 20 juni, jongsleden, was het zijn geboortedag. Ook viert Country Love dit jaar de 100ste geboortedag van Ray Price. En ook deze week hebben we weer een mooie song voor de man uit Texas met die prachtige stem. Van het album She's Got to Be a Saint uit 1973 hebben we vanmiddag Sunday, Ray Price.

Ray Price met Sunday. Het komt van het album She's Got to Be a Saint. En we blijven nog even bij het vieren van geboortedagen en verjaardagen hier in Country Love. Morgen viert namelijk Lori Morgan haar 67ste verjaardag. Country Love feliciteert haar met een song van haar laatste album, A Moment in Time. Daarop een mooie cover van de Farron Young song, Wind Me Up.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Kris Kristofferson met Come Sundown. Het komt van zijn album Kristofferson uit 1970 en dat was zijn debuutalbum. 22 juni jongstleden was het zijn geboortedag en wij staan daar natuurlijk even bij stil hier in Country Love. Dat deden we afgelopen maandag ook met een special van Anne Murray en Chet Atkins. Want zij delen één ding samen en dat is hun geboortedag, 20 juni. En op die dag werd Anne Murray 81 jaar en Country Love feliciteert ook haar natuurlijk met een song. En met deze warme temperaturen van de afgelopen week kan het natuurlijk niet anders dan met een mooie song. Die gaat over The Sunrise, Sunday Sunrise van The Ultimate Collection, Anne Murray.

met Summertime Blues van het album Who I Am. En ik hoop dat u inderdaad geen Summertime Blues krijgt. Het is veel te mooi weer om verdrietig te zijn, dus laten we er even van genieten. Ondanks dat het soms een beetje aan de warme kant is. Maar ja, het wordt dan ook een hittegolf of is een hittegolf op dit moment, als ik het allemaal zo mag lezen. Dat wist Linda Ronstedt al een hele tijd geleden met Heatwave. Een song waarmee wij heel toepasselijk het weekend ingaan. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Graag weer tot volgende week.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Country music from the heart and soul. This is Crossroads Country Radio.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

20, down to me, about it, even now, 30, 30, down to me, down, 30, 30, down to me, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45,

0: For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.
1: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Wishing I was home by the nice warm fire, but here I am, this is my desire. Fish is not biting, but the skeeters are, and I'll never go fishing again. I ain't going fishing no more. I better get out of here and get to that supermarket before it closed. That's the only way I'm gonna get any fish. It's cold out here. Got no beer.
1: Hier John Schetzer.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Emma Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam Macbeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
7: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
9: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Ladies and gentlemen, kids!
2: The Chief Walker!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. En weer 2 uur lang country muziek. En deze keer is het de seizoensafsluiting. En dat doen we gebruikelijk met onze collega van de maandagavond, Martin. Welkom.
1: Goedenavond, Harry. Hoeveel jaar doen we dit nou al? Ben je onderom de tel kwijt? Ja, maakt ook niet uit voor de rest, hoor.
0: Maar ik denk dat we het al...
1: Hebben we eigenlijk een jubileum?
0: Een jaar of 15, denk ik, onderhand.
1: Oké. Nou, dan natuurlijk nemen we straks
0: wel begonnen met Jos, natuurlijk. Maar,
1: ja.
0: Maar nou ja, we hebben een seizoensartiest. En daar wil ik toch nog één van draaien. En een heel bekend nummer van Haven zelf. It Was a God Who Made Honky Tonk Angels. Met een country nummer uit 1952. Geschreven door J.D. J. Miller. En opgenomen door Katie Welser zelf. Het nummer is een antwoord op Hank Thompson's hit The Wild Side of Life. En werd als eerste uitgevoerd door Al Montgomery, eigenlijk Alice Montgomery. Onder de titel Did God Make Honky Tonk Angels op het label dat eigen naam was van songwriter J.D. Miller.

0: Ja, dat was Kitty Wells. En de nieuwe seizoensartiest die komt er zometeen aan. Eerst Martin.
1: Hasj, dat was wel leuk. Ja, die Kitty Wells. Een verhaal over het losbandige leven van de dames daar in Amerika. Ik heb trouwens ook een dame, ik weet niet of ze losbandig is geweest. Ze heeft platen gemaakt onder de naam Yvette Landry. Ze had eigenlijk nog nooit een snaarinstrument bespeeld, totdat ze een gitaar kocht om er wat mee om te pielen tijdens haar bezoeken aan haar vader, die destijds behandeld werd voor de gevreesde ziekte. En dan weten we natuurlijk dat we het hebben over oftewel de kanker. Dus ze leerde het instrument volledig op haar gehoor te bespelen, zonder enige vorm van instructie. En dan van deze autodidact mogen we zeggen, dat we het nummer horen genaamd de Friday Night Special. Want het is natuurlijk nog steeds vrijdagavond.
0: Ja.
1: Klaar.

0: Een nummer van het album Should Have Known. En dat is een album dat dateert uit 2010. Ook alweer een aantal jaartjes terug van deze Yvette Landry. Friday Night Special.
1: Ja, en de volgende is de nieuwe seizoensartiest voor seizoen 2026 en 2027 alweer. En de Cattle Call. En is een nummer geschreven en opgenomen in 1934 door de Amerikaanse songwriter en muzikant Tex Owens. En de melodie is gebaseerd op Bruno Rudzinski's opname Power Walk uit 1928. En dat werd later een kenmerkend nummer voor Eddie Arnold. En dat is onze nieuwe seizoensartiest, Eddie Arnold.

0: Ja. Seizoensartiest voor het volgende seizoen.
1: Dus die horen we dus elke vrijdagavond tussen 7 en 9 één of twee keer?
0: Eén keer. Beginnen wij. Maar niet natuurlijk dit nummer alle keer.
1: Nee, wat heb je nou gehad?
0: Het veel meer uitgebracht.
1: Zeg, wat zou je zeggen van een borrel?
0: Nou ja.
1: Ja, het is eigenlijk het weer niet voor, hè? Want dan, nee, dat komt niet goed. Maar Whiskey Morning and Sleeping with My Guitar, dat zijn essentiële thema's van die outlaw country en blues tradities. En die maakten dat allemaal populair door niemand minder dan Waylon Jennings trouwens. En de Americana band, en heb je de naam al, Whiskey Morning. In slaap vallen met je gitaar is voor veel muzikanten een soort overgangsritueel. Hoewel het perfect de liefde voor het instrument weergeeft. Deze groep heet gewoon Whiskey Morning. En hij vertelt het verhaal over Sleeping with My Guitar.

0: compilatie Whiskey Morning and Sleeping with My Guitar. Een nummer uit 2016. En een track van het album The Here and Now. Ja, we blijven bij de drank, Harry? Of,
1: nee, nee.
0: Okay.
1: We gaan naar Elvis.
0: Oké, okay, je ziet niet aan de drank.
1: Ik zag Elvis. Ik zag Elvis.
0: Oké. Okay.
1: Aldus Major Dundy. Dat staat op het album Home Skies. En dat is uitgebracht in 2001. En Major Dundy is opgericht door onder andere Dick van Altena. En de groep bestond de laatste jaren uit Dick van Altena, Jan Gerrits, Cor de Vos en Rob Verhaaf. En ook Geert van Oesteren heeft een tijdje gedrumd bij Major Dundy. Maar hij drumt nu alweer een flink aantal jaren. Ach, eigenlijk van het begin af aan dat de groep begonnen is, de Rambling Boots.

0: Ja, Meetje Dandy, helaas ook alweer ik denk onderhand al haast weer 10 jaar terug mee gestopt.
1: En hij is toch wel bij ons?
0: Volgens zover ik weet zijn alle leden van Meetje Dandy nog steeds levende. En ik heb zelfs een aantal weken Dick van Altena samen met Savannah nog zien optreden in de Lawaai in Drachten.
1: Oké. Goed zo. We hadden net iets met whisky en dan ben ik wel een fan van af en toe zo'n drankje natuurlijk. Ik vond ook weer een regionale artiest met de titel Jannie Zwerver. Tennessee Whiskey, dat is een nummer dat werd in 1981 geschreven door Dean Dillon en Linda Hargrove. En oorspronkelijk gaven ze het nummer aan George Strait. Maar die sloeg het avondbod af. Niet vanwege die whisky, denk ik. Maar ja, waarschijnlijk dat hij van de drank af was. Later nam David Allan Coe het nummer op voor zijn album Tennessee Whiskey. Maar in 2015 zette Chris Stapleton het nummer op zijn debuutalbum Traveler. En in de loop der jaren werd het nummer regelmatig gecoverd, zo ook in 2020. Alweer 6 jaar terug dus. Door de Friese hoofdstad afkomstige zangeres Jannie Zwerver, waar ik het over had. En zij nam het in de tijd op voor wat ik nog vaak heb gedraaid. Klassiekers door klassiekers. Haar uitvoering van het nummer Tennessee Whiskey.

0: Jannie Zwerver en Tennessee Whiskey. Ooit heeft Etta James een combinatie gemaakt met dit nummer Tennessee Whiskey met haar andere grote nummer genaamd I'd Rather Go Blind. Ook een nummer dat we kennen van Chicken Check. Tot zover. En Harry, wat heb jij nog op de draaitafel liggen?
1: We gaan van hel naar paradijs.
0: Oké, dat is een end, joh.
1: Ja. En we hebben het over de Mavericks, een Amerikaanse neo-traditionele countryband. Een rolmalo motorbassist Robert Reynolds in een platenwinkel in Florida. En ontdekte dat ze dezelfde muzieksmaak hadden. En hij stelde voor om samen met zijn vriend Paul Deacon een band te vormen. En de Mavericks maakten 12 studioalbums. En in Nederland is Dance the Night Away uit 98 een grootste hit. Maar helaas, 8 december 2025 overleed Malo op 60-jarige leeftijd aan darmkanker. Maar we gaan wel door, heb ik begrepen. En als ik het goed heb, is James Otto nou de leadzanger.
0: Oké, wisseling van de wacht dus.
1: Ja, nou ja, weinig keuze natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, of ze moeten ermee stoppen, maar dat schijnt dat ze dat niet willen.
0: Nee, ik denk het ook niet. Ze hebben bepaalde namen opgebouwd in de loop der jaren.
1: Ja, zeker.
0: Dus.
1: Ja. We gaan From Hell to Paradise.
0: Goeie reis.

0: Dance the Night Away. Dat was het nummer waar ik kennis maakte met de Mavericks.
1: Ja, ik ook. Ja, dat klopt. Helemaal in 98 en, volgens mij, zo mijn hoofd.
0: Ja, zoiets. En 98. En ik kocht het, tenminste, ik zou het singeltje kopen en dat was uitverkocht. En ik nam maar het album. En daar heb ik nog steeds geen spijt van.
1: Nou, dacht ik wel dat je daar geen spijt van kreeg. Want dat was een goed album.
0: Ja.
1: Er zijn van die artiesten bij waarvan je, als je even aan het googelen bent, er heel weinig van te weten komt. Zo heb ik hier een Adam Klein. Zijn naam is dan wel klein, maar zijn muzikale daden zijn waarschijnlijk groot. Adam Klein, dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En die komt uit Atlanta. Oorspronkelijk afkomstig trouwens uit Athens in Georgia. Die folkrock, Amerikanen en West-Afrikaanse muziek speelt. Nou, wat een combinatie. Maar ja... Maar we hadden het net al over whisky. En ik wil niet zeggen dat ik de drank zo wil promoten. Maar dit nummer heet dan Guitar, Wine and Women.

0: Adam Klein en dat allemaal van een album uit 2008. Het album genaamd Western Tales and Trails.
1: Ja, we gaan naar Toby Keith Koval. En die is geboren in Clinton, Oklahoma op 8 juli 1961. En helaas ook al overleden op 5 februari 2024. En Toby was een Amerikaanse countryzanger en acteur. Zijn debuutalbum Toby Keith verscheen in 1993 en er werden meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. En de single Shouldn't Be a Cowboy van dit album werd een nummer 1 hit in de country hitlijsten. Nou, die gaan we niet draaien. We gaan hem wat rustiger. Witte Roos, White Rose.

0: Ja, Toby Keith, dus helaas ook niet meer onder ons.
1: Ja, de man die wij nu te pakken nemen, noem ik het maar even zo, die leeft ook niet meer. August Edmund George Meyer Jr. nog wel, professioneel bekend als Archie Myers. Hij was een Amerikaanse muzikant, songwriter, studiomuzikant, platenproducer, maar ook eigenaar van een platenlabel. Hij is wellicht het meest bekend als een van de oprichters van de Sir Douglas Quintet en de Texas Tornadoes. Zijn Fox-orgeltje was destijds een herkenbaar element van het geluid van deze twee laatste groepen die genoemde. En van hem gaan we beluisteren het nummer Borrow Me Some Money. Blijkt dat hij dus een beetje aan lager wal zat of zo. Had verlet van geld. Borrow Me Some Money.

0: Maart, afgelopen maart is die overleden, Harry.
1: Ja, oké. Okay. We gaan naar Blue Yodel nummer 8, oftewel Moleskine's Blues. En dat is een klassiek countrynummer geschreven door Jimmy Rodgers. En het werd voor het eerst opgenomen door Rodgers in 1930 en is sindsdien door vele artiesten opgenomen. Zo ook de Sweethearts of the Rodeo, de beide zusters. En dit is een opname van Larry's Country Dinner.

0: Dat is wat met recht wat je zegt, dat is een klassieker natuurlijk. Deze,
1: ja, ja. Ik mag graag even op YouTube omstellen, de persoon nu en dan. En dan kom je toch eens wat dingen tegen. Denk van, hey, god, wat is dat leuk.
0: Ja, en dan bewaren we dat voor de uitzending.
1: Ja, dan nemen we het op en dan gaan we dat later een keer uitzenden.
0: Komt mij ook vaak voor.

De naam kwam al even voorbij daarnet, met de track die we daarnet draaien van Archie Myers. De groep de Texas Tornadoes, waar hij naast Doc Sam zijn kunsten vertoonde natuurlijk. Maar ook Freddy Fender was een van die leden van de Tex-Mex groep. Ooit begonnen als de Sir Douglas Quintet, scoorden ze in ons land hits als Mendocino, Dynamite Woman en She's About a Mover. Van de Texas Tornadoes laat ik je horen het nummer Mi Morenita. Een nummer wat ook is gecoverd door de Limburgse formatie genaamd Pinchitos Cliente.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Nou, welkom terug in het tweede uur van County Rants. We zijn bezig met de seizoensafsluiting. En we staan dat, denk ik, al haast al 15 jaar met collega van de maandagavond. In dit geval is het Martin.
1: Ja, dat is al een hele poos. Wel precies 15 jaar, dat maakt trouwens ook niet uit. Dus het doet al heel erg lang in ieder geval. Ja, het is een beetje een traditie aan het worden.
0: Ja, het is gewoon een traditie.
1: Ja.
0: Ja, ik ga wel gewoon door, hoor, na deze uitzending. Ik blijf gewoon.
1: Ja, graag ook natuurlijk, hè. Twee uurtjes niks.
0: Country Rants gaat gewoon in de vakantiemodus, zeg ik dan. En dan, vermoedelijk beginnen we elk uur of ieder uur, nee, ieder programma, het eerste uur met een special van een bepaalde artiest.
1: Okay.
0: Dat is in de bedoeling.
1: Nou, dat vertel ik dan wel weer even op de maandagavond, wanneer het zover is.
0: En we gaan tweede uur beginnen met de Bellamy Brothers. En Forever Ain't Long Enough is geschreven door David Bellamy. En dat staat op het album Double Deck There. Dat is uitgebracht in 2024. Het is een album waar onder andere Gene Watson ook in meewerkt. Wat betekent Double Dog Dare? Naarmate jongeren met elkaar omgaan, zal vroeg of laat de ene jongere de andere uitdagen om iets gevaarlijks, doms of zinloos te doen. En dat kan dan leiden tot ik daag je dubbel uit.
1: Alsjeblieft.
0: Forever Ain't Long Enough, heet het nummer.

0: Voor altijd is niet lang genoeg.
1: Nou, dat duurt al lang. Altijd.
0: Niet lang genoeg.
1: Oh, niet lang genoeg. Kan ook. Voor het nieuws en de reclameboodschappen en dat soort dingen. Het weerbericht natuurlijk. Draaiden we naar het laatste nummer van de Texas Tornadoes. Een nummer genaamd Mi Morenita. Wat zoveel betekent als mijn brunette. Dan weten we waar we het over hebben. En dat is van een album genaamd Four Aces. En dat heet dat 1996 alweer. Dan na 2008. Hey, baby, que pasó? Oftewel, wat gebeurt er? De Nederlandse Tex-Mex groep uit Amerika. En dan wel uit Limburg natuurlijk.
0: Ja.
1: De groep met onder andere voorman Jack Poels. Met een track van dat album Saus. Het nummer wat we gaan rijden, zoals ik al zei. Que pasó was ook dat nummer door Jack Poels. Door hem geschreven natuurlijk, zoals ik dat zeggen. Hij schreef dat nummer voorheen door Archie Meyers en Bill Sheffield. Gecombineerde nummer in 1990.
2: In the Smith. Simone Cox. Yeah.

0: Ja, hoor. We hadden het natuurlijk over de Limburgse formatie Rowenhezen. Met voorman Jack Pools. Een nummer dat bekend geworden is in de tijd door de nummers van de Texas Tornadoes. En Jack Pools heeft daar gewoon een Limburgse tekst op gemaakt.
1: Ja, we gaan naar Copperhead Road. En dat is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse singer-songwriter Steve Earle. Het werd in 88 uitgebracht als eerste single en titelnummer van zijn derde studioalbum met dezelfde naam. En op 20 april 2023 werd het nummer erkend als het 11e officiële staatslied van de staat Tennessee. We gaan hem horen in de uitvoering van Annie M. May.

0: Ja, Annie en Mie. Ja. Daar weet ik niks over te vertellen.
1: Oké, okay, nou dan gaan we lekker verder naar de volgende plaat. We hadden al in het eerste uur een regioartiest uit Leeuwarden. We hebben er nou een hier vanuit de buurt. Dat is namelijk Jack Bottleneck. En die wordt bij dit nummer wat we nu gaan draaien geassisteerd door Johan Keus. En hij laat je weten dat het nummer wat we gaan draaien, Nobody's Blues, dateert uit 2015 en de afkomstig is van zijn album Living the Blues. Naast genoemde heren Bottleneck en Keus worden de heren nog muzikaal ondersteund door gitarist Rick Meijer, Herman Frank en drummer Johannes Langsma en bassist Rob Tijkema. Nobody's Business.

0: gedaan. Zaken nemen geen keer. Het was uit 2015. Jack Botlanek en consorten met een nummer genaamd Nobody's Business.
1: Ja, yeah, I'm not a man for this job. En komt van het album Close to Home van Chuck Mead, uitgebracht in 2019. En Charles Lynn Mead is een Amerikaanse zanger, songwriter, gitarist, producer en muzikaal leider. Hij is een van de oprichters van de country rockband BR549.

0: Nou, ik moet mijn ander beroep doen dan.
1: Zei je?
0: Ik zeg, moet wat anders doen.
1: Ja, zei...
0: Ik ben niet geschikt voor deze baan.
1: Nou, dan ja. Wordt het tijd dat je omschoolt.
0: Ja.
1: Een omscholingscursus. We beginnen met het bespelen van... Bespeel jij een instrument, Harry?
0: Nee.
1: Je pout ook niet? Oké. Nou, nee. Als ik misschien nog een keer begin, maar ik denk er niet meer aan. Misschien de ukulele of zo?
0: Ja, weet ik niet. Ik mocht, op een lagere school mocht ik al niet meezingen. Dus,
1: nee, maar je kan nog een instrument proberen te gaan bespelen?
0: Ja, kan wel.
1: Oké.
0: Maar daar geen tijd voor.
1: Oké. De muziek van Ukulele Jim, om maar even bij de feiten te komen, combineert soulvolle songs met een opbeurende pop-invloeden. Al meer dan 10 jaar creëert deze Jim een dynamische luisterervaring die mensen van alle leeftijden aanspreekt. Dat zegt men. Het is 2010 wanneer er een album verschijnt met de welluidende titel Ukulele Jim's Jumping Flea Circus. Nou, stel je voor. Floyd springt op je af. Met erop het nummer Yellow Birds.

0: afkomstig van zijn album uit 2010. Ukuleles Jim's Swingende Vlooien Circus. Ja, vandaar het geluid van The Yellow Bird.
1: The Sound of Silence is een nummer van de Amerikaanse folkrock duo Simon & Garfunkel. Het is geschreven door Paul Simon. En de studio-auditie van het duo met het nummer leidde tot een platencontract. En we gaan naar Ethan Gonar. Is muzikant, componist, producer en filmmaker. En in 2011 lanceerde hij zijn tweede YouTube-kanaal, waarbij hij zich volledig op muziek richtte. En hij ging het nummer van The Sound of Silence in een country-jasje zetten. En dit is het resultaat.

0: Ja, zo zal het dus klinken in de country.
1: Nou, dan mag het geluid van stilte wel klinken voor mij, hoor. Dat klinkt helemaal mooi.
0: Ja.
1: Toen Dillard en Clark in 1971 uit elkaar gingen, vormden de bluegrass violist Byron Berlin en gitarist-bassist Roger Bush de groep Country Gazette. Gitarist Kenny Wirtz en banjo-speler Alan Mundy sloten bij de twee aan. Het was Herb Penderson die de song schreef en was gastartiest op de platen van deze formatie Country Gazette. Maar hij toerde niet mee met de groep bij hun optredens. Het nummer Keep on Pushing is trouwens een hit geschreven door Bill Reinhardt en Gene Clark.

0: Counter your sets and keep on pushing. En dat een track van het album A Trailer in Our Midst.
1: Ja, we gaan naar The Town I Loved So Well. Een nummer geschreven door Phil Coulter. En dat gaat over zijn jeugd in Derry, Noord-Ierland. Het nummer is ook vertaald en gecoverd in andere talen. En Philip Coulter is geboren op 19 februari 1942. En Phil is een Ierse muzikant, songwriter en platenproducer uit Derry, Noord-Ierland. Zijn toch bekendste nummers behoren ook Puppet on the String van het Songfestival. En Congratulations, ook van het Songfestival, heeft hij ook geschreven.
0: Oké. Okay.
1: Tenminste, dat staat in de informatie die ik gekregen heb.
0: Ik meen dat Chris Andrews op een gegeven moment nummers voor Cindy Shaw schreef in de tijd.
1: Nou ja.
0: Maar, wie ben ik?
1: Puppet on the String is voor het Songfestival geschreven door Phil Coulter, volgens mijn informatie. Dus
0: oké, nou, we gaan even op zoek.
1: We gaan naar Nathan Carter samen met Phil Coulter, een live uitvoering.

0: duidelijk te horen live. Nathan Carter met Phil Coulter.
1: Jawel, maar je had gelijk gehoord, want ik heb het even nagezocht van dat Puppet on the String. Het was wel Bill Martin en Phil Coulter die dat nummer geschreven hebben.
0: Ja.
1: Maar Chris Andrews die heeft andere nummers voor Sandy Shaw geschreven. Daarom zat dat even in mijn...
0: Dat kan.
1: Ja, oké. Hebben we alles weer rechtgezet. De Blue Ridge Rangers, dat was het debuut solo album kan ik eigenlijk zeggen, van de voormalige voorman van de Creedence Clearwater Revival. Terwijl natuurlijk bekend door namens John Fogerty uit 1973. Bij de eerste release werd het album toegeschreven aan de Blue Ridge Rangers, zonder de vermelding destijds van de naam Fogerty op de hoes. Hij koos hier destijds voor om afstand te nemen van zijn Creedence-erfenis. Iets wat later weer hersteld is trouwens. Op dit album speelt John Fogerty alle instrumenten zelf. En dan heb ik het over het nummer Blue Ridge Mountain Blues.

0: Ja, dat was een idee. De man van de Creedence, oftewel John Fogerty, van zijn album The Blue Ridge Rangers uit 1973 met de Blue Ridge Mountain Blues.
1: Ja, we blijven even wat bij de Ierse muziek. Het beroemde Ierse nummer Home to Donegal werd geschreven door Patsy Cavanaugh, een Ierse singer-songwriter uit Greencastle in Aineshowen, County Donegal. Het is geschreven nummer eind jaren 80 en sindsdien is het uitgegroeid tot een iconisch volksnummer voor de regio. Dat beroemd is geworden door covers van artiesten, onder andere Daniel O'Donnell. Maar ook onze Ben Steeneker heeft er zelfs een Friestalige uitvoering van gemaakt. Het van Friesland heet dat. We gaan nu Home to Donegal, inderdaad, Patsy Cavanaugh.

0: Ja, de Friestalige uitvoering is dan Het van Friesland van Ben Steyneker.
1: Nou, je hebt het over Ben Steyneker. Ik heb eentje liggen van Ben Steyneker samen met zijn dochter. The Godfather of the Dutch Country Music. Dat is de bijnaam van deze Ben Steyneker. Geboren in Hegen in 1935. En dan onderhand om 91 jaar oud.
0: Jazeker. Hij treedt niet meer op.
1: Nee, dat is niet meer?
0: Nee.
1: Nou, dan goed dat we iets gaan draaien van de man. Hij startte zijn country loopbaan in de jaren 50 van de vorige eeuw. Natuurlijk in de begeleidingsband van de uit Apeldoorn afkomstige zangeres Lydia Tuinenburg. Met de groep Lydia en haar Melody Strings had hij in 1959 zijn eerste hit te pakken in ons land. En dat was dat nummer, dat kennen natuurlijk van Henk Lokklimmers, dat meen ik. Send Me the Pillow.
0: Ja.
1: En vandaag een opname uit 2017 van deze Ben Steyneker samen met zijn dochter Carmen. Dat nummer When My Blue Moon Turns to Gold.

0: Ja, dan is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Vliegen de twee uurtjes zomaar om op deze vrijdagavond. In deze studio hier in Burgum Live. En luisteren naar Country Rants samen met Harry Ettema. Elk jaar doen we dat even zo eind juni om het seizoen af te sluiten.
1: Ja, maar we gaan gewoon rustig door. Alleen, we hebben geen vaste items meer.
0: Nou, je begint in ieder geval weer met de seizoenartiest. Maar die begin je pas in september.
1: Ja, in september weer.
0: Okay.
1: Maar het kan zijn dat ik er toch even nog een extra special ertussendoor gooi.
0: Even wat improviseren?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ik heb al een flink aantal specials klaar liggen. Dus,
0: dan kan je maar los in feite.
1: En dan gaan we de eerste uur gaan we special doen. Okay. Tenminste, dat is de bedoeling.
0: Nou, ik ben er aanstaande zondag weer in mijn programma op de zondagavond. Tussen de klok van 9 en 10 uur. Dat heet Met de voet tussen de deuren. En in dat programma draai ik de tweede half uur de hits, de nieuw binnenkomers uit de Muziek Express, top 50 van 1966 dit keer. En in het eerste half uur dan maak ik altijd een speciaal item. En dat is nog steeds een verrassing. Het gaat dit keer over wat zigeunermuziek.
1: Oh, is dat niet pijnlijk? Met de voet tussen de deur?
0: Nou, als je me niet hard drukt, hè. Dan blijf je in ieder geval binnenkomen. Hè? Zit dus die voet tussen de deur. En maandag ben ik het natuurlijk al weer. En dan tussen de klok van 8 en 10 uur met het programma genaamd Wat Draaien Menu.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook een artiest van de week. Hè? Dan draaien we muziek van onder andere Bruce Springsteen.
1: Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Ik denk dat ik volgende week begin met Joey en Rory.
0: Oké. Als artiest van de week.
1: Ja. Nou, niet van de week, maar als special eerste uur. Ja.
0: Oké. Okay. Nou Harry, het was weer leuk.
1: Ja,
0: deze avond. We hebben, zoals ik zei, de uurtjes vliegen om. En we hadden nog een hele lijst.
1: Ja, ik had
0: ook nog een tot volgend jaar.
1: Ja, zeker. Ik zou zeggen, bedankt Martin.
0: Graag gedaan, joh.
1: En we zien elkaar wel weer.
0: Dat denk ik wel.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: This is Rachel Reese.
2: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
1: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country

Dada.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Cross.

0: is Moonlight. De muzikale knuffel voor het slapen gaan.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country-artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.
1: Hoi, ik ben Camille Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.